0: Wel eens een hartelijke goeiemiddag aan jou. Dit is tijd voor jou nieuws op jou gunsteling radio.
1: Artis FM nieuws.
0: Was op pas 5 uur, is hartelijk een goedemiddag. Je is ingeschakeld op Artis FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio. En het is tijd voor jouw 5 uur nieuws. Wat gaan Anne Junies om 5 vanmiddag op je gunsteling radio?

Vanmiddag in Tunis die politie de voeten vrijgesteld van Tlengiwe Buthelezi. Een verdachte wat gezocht wordt in verband met die moord op Warwick DJ Warris Stock op 16 december verleden jaar. Volgens inlichting door de beschikking van ons nieuwsbron is Buthelezi die vriendin van Victor Mayola. Die man wat naar bewering die sluipmoord beplan het. Tijdens Mayola's borgtocht aanzoek wat van die hand gewijs is, het die politie beweer dat Buthelezi persoonlijke besonderhede van Stock in zijn levensmaat naar Mayola's cellfoon gestuurd het. Amindu Bakula het een paar weken geleden in een pleitooreenkomst met die staat erken en skuld erken dat hij die sneller getrek het. Hij is 25 jaar tronkstraf opgelegd. Die parlementse afzettingscomité het besluit om rechtsadvies in te winnen nadat die comité een brief van president Cyril Ramaphosa ontvang het waarin hij voorbehoude uitspreek oor die getuienisleier wat die comité wil aanstel. Die comité het besluit om advocaat Tandazani Madonsela aan te stel. In sy brief voer Ramaphosa echter aan dat daar een conflict van belangen sou wees indien Madonsela as getuienisleier aangewys word. Die presidentse redes sluit in dat hy Madonsela in 2022 verwyder het as lid van die regtelike dienscommissie. Kort na die onrede vir die hoofregterspos natuurlik dit gebeur het. Ramaphosa se tweede voorbehoud hou verband met openbare uitlatings wat Madonsela oor die Palapala sage gemaak het. Die uitvoerende hoof van die globale initiatief teen tans nationale georganiseerde misdaad, Mark Shaw, sê dit is kommerwekkend dat bendes toenemend kinders werf wat so jong as 7 of 8 jaar oud is. Shaw het gepraat by beraad van die parlementêre komitee oor politie, wat bendeverwante geweld ondersoek. As die kinders word by misdadige netwerke betrek, deels omdat die rechtsstelsel hulle eerder as volwassenes hanteer. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê die verspreiding van bek en klauseer word beperk weens die goeie voorraad en stof. Oukamp het by Agri Limpopo se kongres in Modimolle gepraat. Hy sê 13,5 miljoen dosisse en stof is ingevoer en landwyd toegedien. Nog 10 miljoen dosisse sal na verwagting aan die einde van Augustus in die land aankom. En dan internationale nuus. Vandag is die Wêreld Humanitêre Dag en die Verenigde Nasies het kommer uitgespreek oor humanitaire werkers wat met rekordvlakke van geweld geconfronteerd word. Verlede jaar is minstens 350 werkers dood, 322 beseer of gewond en 235 ontvoer. Volgens 'n verklaring van die VN-se kantoor vir die koördinering van humanitaire sake of die OCHA of OCHA is Gaza vir die derde 18 volgende jaar die dodelikste gebied vir humanitaire werkers. 186 sterfgevalle is daar aangemeld. Die tweede gevaarlikste land is Sudan, waar 71 mense wat humanitaire werk gedoen het, dood is. Die VN-se hoof van humanitaire sake, Tom Fletcher, het 'n beroep op lande gedoen om streng op te tree waar internasionale humanitaire regte geskend word. Kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.12. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.95. Die rand verhandel teenoor die euro R18.79. En dan die rand is een waarde wat so bietjie val weer daar teenoor die dollar. Maar dan die prijs van goud $4,461.58 per fyn ons. Die prijs van Brent 3 olie wat gestyg het en dan nou vasslaan op 91.

0: Kom eens kijken, wat gaan in die streek aan wat die weer aan betreft? Ons drie streken wat ons moet dan kijken. Weeskaap en dan Kaapstad voor jouw statische luisteraars. En ook Riebeek West voor die Riebeek Vallei radio luisteraars. Kom ons kijken gauw wat daar die omgeving aangaan. Hartbeespoort, soel ek sake hier, warm daar, wat tans hier in ons midden is. Ons het vandag tot 28 gehad, en 27 tans, morgen donderdag nog warmer, kan jy geloof, 10 in die ochtend, 30 graden dier die dag, dis somertemperature, 30 is morgen ons maximum. Vrijdag 14, 27, zaterdag 15, 28, zondag 15, 29, lekker warm. En maandag 13.25. Ons kijk een bykie daar na Brackenfellse kant toe. Vir jou stasie, luisteraars. Of daar by julle ons anders lyk. Morgen donderdag 8.19 bewolk. Bewolkte dag, vrijdag vir Brackenfell voorspel 7.23. Saterdag 10.19. Sondag 9.21. Geen reën nie. Maar die temperatuur wat matig tot koel tot matig bly. Kan ek maar amper sê. Dan vinnig die luisteraars van Riebeek Valley Radio daar in Riebeek West. Donderdag morgen bewolk 8.20. Vrijdag 9, maximum 24. Saterdag 9.19. Sondag 10.23. En daar is hy dan nou, sonder die vooruitsicht van enige reën. Dis ons streeks weerverslag. Ons gaan handelsbreek neem en daarna kom ons terug met Nies Focus.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers and excellent finance options. Getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 rand. So whether you're upgrading, trading in or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Om te kijken naar wat er die paaien aangaan, die verkeersverslag aan ons verschaf door iTraffic. Ons kijken hoe wat aangaan op die paaien hier in Zuid-Afrika. Gauteng, die Indian Pretoria weg, zuidelijke richting afrit vanaf Ellendale. Ongeluk daar op die Indian Suid, net voor die bekluwwisselaar. Ry voorsichtig, een baan uit die 6 is tans gesluit as gevolg van daardie ongeluk. So ek sê, dit is suidelik, net voor die bekluwwisselaar. Dan ook baie druk verkeer in Kaapstad op die N2 uitgaande, is die afrit by Nieuwweg. Ongeluk daar ook, nee, dat is nog nie ongeluk daar, dit lyk my, is net druk verkeer. Tans op die N2 uitgaande, die afrit by Nieuwweg, ry voorsichtig en wees maar geduldig. KwaZulu-Natal, die N3 Suid, afrit vanaf Henry Pennington. Baie druk verkeer net na die afrit vanaf Henry Pennington. Gelukkig geen vertragings in die verkeer nie. Ons kyk gauw vinnig in Gauteng, wat hier aan die gang is, hier rondom ons, of ons ook hier probleme het. Naaksoelig nie, is baie interessant, maar geen terugvoer rondom probleme in Gauteng nie. Bietjie later sal ons weer inkyk in die verkeer, dis 23, bykans 24 minute na 5. Maak so bietjie muziek, so net na 5:30, is dit sportnuus tyd, hier op Huiswaarts, saam met Hein. Kraakvaars en niet enekie van Dylan Lerm, Kettings net hierna.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore. Pas geland en kraakvaars, net hier op Harties FM.

Dames en heren, Artis FM. En natuurlijk is die tijd nu 10 minuten voor 6. Ons is nog zo 10 minuten hoor voor ons volgende nieuwsbulletin. Kunt verzoeken tot en met dan als daar een boodschap voor iemand speciaal is. 061-511-2602, anderszins net lekker muziek. Totdat ons komt bij nieuwstijd, ons laatste nieuwsbulletin van die dag. Nieuws, natuurlijk, wat voor jou ongelukkigste loop van zaken, recht rondom die continent en in Zuid-Afrika. Maar voor nu, muziek om jouw voeten aan die beweeg te houden, op pad huis toe, of waar je ook al mag wees, in die 80er jaren, Wang Chung, met Everybody Have Fun Tonight. Ik hoop je het vanavond een beetje van.